0: Maar net zoals ik in je naam wil hebben.
1: André, kun je naar mij? Afgezien naar het hele niet ongelukkig te krijgen. Ze willen bij mij te maar na veel gekregen met Ellen Bond.
2: Ilangin